0: van 3 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen, de jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagen.

0: vrachtchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen, de jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij

0: hoe de verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de drie coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat is tot in de nachtelijke uren bezig geweest de ravage op te ruimen na een ongeluk op de A15 bij de Thomassentunnel. Een vrachtwagen met pech stond stil op de vluchtstrook richting Ridderkerk. Een andere wagen botste er bovenop. De bestuurder van een van de wagens raakte bekneld en moest worden bevrijd. De weg werd richting Ridderkerk afgesloten, mede omdat er allerlei brokstukken op de weg lagen. Ook was het asfalt beschadigd. Inmiddels is de weg weer vrij. Er komt ook dit jaar geen vreugdevuur in Vlaardingen met de jaarwisseling. Een verzoek van was ingediend door de organisatie van zo'n feest in de Marktbuurt. Jaar in, jaar uit wordt dat verzoek gedaan. Het stadsbestuur heeft de haalbaarheid al eens onderzocht en is dat niet van plan nog eens te doen, meldt de lokale omroep 2. In het verleden is het in Vlaardingen wel eens misgegaan met onder meer een grote ontploffing in 2008. Dat leverde toen 2 ton aan schade op. Daarna is het vreugdevuur nog eens een keer teruggekeerd, maar sinds 2018 is het definitief verboden. Dit jaar is er voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod, maar uit antwoorden op vragen uit de gemeenteraad blijkt dat dat geen verschil maakt. Al komt er geen aparte vuurwerkshow of show met drones, het jaar erna zou het misschien wel mogelijk zijn met een centrale viering, zegt Vlaardingen. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen, wegen en bruggen zijn van de kaart geveegd. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Het dodental ligt inmiddels op 160.

0: Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. Zo sturen China en India hulpgoederen. Feyenoord krijgt vanavond te horen tegen welke clubs het speelt in de Champions League. Vanaf 6 uur wordt er geloot in het mini-staatje Monaco. Er doen 36 teams mee met de loting. Alleen PSV kan niet worden getroffen, omdat het ook uit Nederland komt. Nou, Feyenoord zit in pot 3. Net als vorig jaar gaat het om een competitie met 8 wedstrijden... met 2 tegenstanders uit iedere pot. Op basis van de stand na 8 wedstrijden... gaan de bovenste 8 ploegen door naar de volgende ronde. Tot en met nummer 24 volgt er de tussenronde. Het starten in de groepsfase levert Feyenoord alleen al 40 miljoen op. Daarnaast leveren kaartjes nog geld op en net als prestaties tijdens het toernooi. 2 seizoenen geleden hield Feyenoord ongeveer 75 miljoen euro over aan het Champions League avontuur. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, kans op regen of onweersbui. Het wordt warm vandaag met temperaturen tussen de 26 en 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro mee.
8: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: A50 richting Den Bosch staat file tussen Waalwijk en de afrit Heusden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat is tot in de nachtelijke uren bezig geweest de ravage op te ruimen na een ongeluk op de A15 bij de Thomassentunnel. Een vrachtwagen met pech stond stil op de vluchtstrook richting Ridderkerk. Een andere wagen botste er bovenop. De bestuurder van een van de wagens raakte bekneld en moest worden bevrijd. De weg werd richting Ridderkerk afgesloten, mede omdat er allerlei brokstukken op de weg lagen. Ook was het asfalt beschadigd. Inmiddels is de weg weer vrij. Er komt ook dit jaar geen vreugdevuur in Vlaardingen met de jaarwisseling. Een verzoek van was ingediend door de organisatie van zo'n feest in de Marktbuurt. Jaar in, jaar uit wordt dat verzoek gedaan. Het stadsbestuur heeft de haalbaarheid al eens onderzocht en is dat niet van plan nog eens te doen, meldt de lokale omroep 2. In het verleden is het in Vlaardingen wel eens misgegaan met onder meer een grote ontploffing in 2008. Dat leverde toen 2 ton aan schade op. Daarna is het vreugdevuur nog eens een keer teruggekeerd, maar sinds 2018 is het definitief verboden. Dit jaar is er voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod, maar uit antwoorden op vragen uit de gemeenteraad blijkt dat dat geen verschil maakt. Al komt er geen aparte vuurwerkshow of show met drones, het jaar erna zou het misschien wel mogelijk zijn met een centrale viering, zegt Vlaardingen. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen, wegen en bruggen zijn van de kaart geveegd. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Het dodental ligt inmiddels op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. Zo sturen China en India hulpgoederen. Feyenoord krijgt vanavond te horen tegen welke clubs het speelt in de Champions League. Vanaf 6 uur wordt er geloot in het mini-staatje Monaco. Er doen 36 teams mee met de loting. Alleen PSV kan niet worden getroffen, omdat het ook uit Nederland komt. Nou, Feyenoord zit in pot 3. Net als vorig jaar gaat het om een competitie met 8 wedstrijden met 2 tegenstanders uit iedere pot. Op basis van de stand na 8 wedstrijden gaan de bovenste 8 ploegen door naar de volgende ronde. Tot en met nummer 24 volgt er de tussenronde. Het starten in de groepsfase levert Feyenoord alleen al 40 miljoen op. Daarnaast leveren kaartjes nog geld op en net als prestaties tijdens het toernooi. 2 seizoenen geleden hield Feyenoord ongeveer 75 miljoen euro

0: over aan het Champions League avontuur. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, kans op regen of onweersbui. Het wordt warm vandaag met temperaturen tussen de 26 en 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De mistbanken slaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen het Hellegatsplein en de afrit Beierland 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: mão pra cima e balança!
1: Nee, op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 3 met daar 10 minuten oponthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. De race of 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanmorgen een oefening geweest met legerhelikopters. Het ging om 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
1: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
0: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht de reden.
1: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg op de ochtend.
0: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soort gelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. In 90% van de gevallen van moord en doodslag is er in ieder geval een dader in beeld. Bij een huis in Arkel, vlakbij Gorinchem, is vannacht een ontploffing geweest. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Rond 4:30 was een klap te horen bij het huis aan de Prinses Beatrixstraat, zeggen mensen te plaatsen. De klap was zo hard dat de brievenbus werd teruggevonden aan de overkant van de straat. Er zou nog niemand zijn aangehouden. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam via de rivier een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen langs het water, wegen en bruggen werden van de kaart geveegd. Honderden mensen worden nog vermist. Het dodental ligt nu op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. China en India hebben al hulpgoederen gestuurd. Het weer wisselend bewolkt, kans op regen of onweersbui tot warme temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Er is een slaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting het westen tussen de Afrikus en knooppunt Hooipolder 5. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: verkeersinformatie.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Ah!

0: de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Kuik en knooppunt Rijkenvoort 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanmorgen een oefening geweest met legerhelikopters. Het ging om 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
2: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
1: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht de reden.
2: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg op de ochtend.
1: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soort gelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. In 90% van de gevallen van moord en doodslag is er in ieder geval een dader in beeld. Bij een huis in Arkel, vlakbij Gorinchem, is vannacht een ontploffing geweest. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Rond 4:30 was een klap te horen bij het huis aan de Prinses Beatrixstraat, zeggen mensen te plaatsen. De klap was zo hard dat de brievenbus werd teruggevonden aan de overkant van de straat. Er zou nog niemand zijn aangehouden. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam via de rivier een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen langs het water, wegen en bruggen werden van de kaart geveegd. Honderden mensen worden nog vermist. Het dodental ligt nu op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. China en India hebben al hulpgoederen gestuurd. Het weer wisselend bewolkt, kans op regen of onweersbui, tot warme temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto...

0: Verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep? Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanmorgen een oefening geweest met legerhelikopters. Het ging om 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
2: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
1: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht de reden.
2: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg in de ochtend.
1: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soortgelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. In 90% van de gevallen van moord en doodslag is er in ieder geval een dader in beeld. Bij een huis in Arkel, vlakbij Gorinchem, is vannacht een ontploffing geweest. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Rond 4:30 was een klap te horen bij het huis aan de Prinses Beatrixstraat, zeggen mensen te plaatsen. De klap was zo hard dat de brievenbus werd teruggevonden aan de overkant van de straat. Er zou nog niemand zijn aangehouden. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam via de rivier een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen langs het water, wegen en bruggen werden van de kaart geveegd. Honderden mensen worden nog vermist. Het dodental ligt nu op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. China en India hebben al hulpgoederen gestuurd. Het weer wisselend bewolkt, kans op regen of onweer, buiten het warme temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf twee Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over één Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundenberg en de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrasht bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed.

0: gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt het KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf twee Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over één Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg een race van 9 kilometer. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrasht bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is 1 rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van het jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt uit 2018. Toen

0: meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van het jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde in een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Hoge Heide 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Dordrecht Centrum gebeurde een ongeluk, maar daar is de weg alweer even vrij. Vertraging nog wel een kwartier. En de N279 Den Bosch richting Roermond bij Keldonk 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of

0: voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
2: Swingende hitmiddag.

0: guilty pleasure van heel veel mensen, deze plaat. Sta je in de file, kan je gewoon even lekker uitrazen achter het stuur op Helene Fischer. Ademloos door de nacht heen. Ademloos aan je radio luisteren. Welkom, Atos Radio, Drechtstad en Web.
1: Wijze van radio maken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan de dwaas.
0: Ah, mijn naam is Theo, ik ben tot een uur of vijf bij jou.
2: Theo.
0: Nou, niet echt hoor. Ik rij nog wel eens te hard.
3: Het is zomer op je radio.
0: Nu met een hele leuke plaat van Santana.

0: nationale feestdag al daar. Sint Stefanusdag is het. Een soort godsdienstelijke dag. En ook daar elkaar vasthouden, net zoals Santana deed.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Sommige mensen zijn heel moeilijk te vatten.
2: Ken jij deze jeugdherinnering nog?
3: Tenmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur.

horen is stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voor mij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

Hoorngever bij. En zo biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit paasje. Hij doet tenen. En dan zei wijfeken. Zie je, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schattig is hij, met haar gat.
1: Herinner jij je deze nog? Dit is een swingende hitmiddag, gouden oude.

0: heerlijk plaatje uit het verleden, de jaren 70.
1: Congratulations.
0: Cliff Richard. Voor mensen die jarig zijn.
2: Theo, wie zijn er vandaag jarig?
0: Nou, vandaag 36 jaar geworden. Ramoni Cromo Vigiojo, die zwemster. Ja.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Theo van Gameren. Bijna net zo lekker als Chantal Jansen.
2: Oké.
1: Maar dan anders.

0: bestaande in de regio. A15, A16. Daar staan op het moment de grootste files.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: De lekkerste muziekmix op de radio. Dit is de Club Den Hof Polderpop Stamppot.

spits is in het zuiden van het land begonnen met ruim 100 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel een kwartier oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel ook een kwartier vertraging. De A27 tenslotte Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

van de Guys and Dolls, Broken Dreams. En we begonnen met man uit Rotterdam, een crooner. Ah, Wim Koopmans, Dusty Road to Nowhere.

0: aflevering in another world. Soms denk je dat wel eens. De wereld is een beetje heel erg gek geworden af en toe.
1: Netterheet in een zinderende zomer. De swingende hitmiddag.
0: Ja, het is maar dat je het weet. We zijn er hier de maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 5 uur op Atos Radio in Drechtstad FM.
2: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen een beetje Dordtse geschiedenis. Vandaag in 1672 werden Johannes en Cornelis de Witte in Den Haag vermoord. En dat waren twee Dordtenaren. Het is maar dat je het weet. Zomaar wat geschiedenis over jouw streek op de radio. Welkom de swingende hitmiddag. En dit is een leuke hit uit de jaren 80. Orchestral Maneuvers in the Dark. Ja, voor jou dus.

Ede, Oude Maas en Noord. Grote Kerk en Groothoofdspoort. Huis van Gein en Statenplein. Dordrecht, met stadsrechten sinds 1200 en een radiostation dat overdondert.

0: gewoon West End. The love I lost.
1: Door jou gaan mijn koplampen stralen.
0: Ja, en groot licht is het beste als het donker is. Maar niet, daar is het licht nu. Geen groot licht, gewoon recht toe, recht aan op de weg. Goedemiddag. Ga dicht tegen elkaar aanzitten. Kijk elkaar verliefd aan en denk goed na.
1: Deze zwijmeltrap smelt.

0: droomde dat je aan de rand van het zwembad lag waar Sabrina de videoclip van Boys maakte.
1: Wikte stiekem onder de dekens je eigen Tatjana-kalender.
0: En droomde van de heuvels van Samantha Fox. Herleef jouw mooiste jeugdherinneringen samen met

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging er te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van het jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt in 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ADB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits weer de volle gang met bijna 180 kilometer file in totaal. Wat opvalt daar is de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Afrit Kerkdriel. Een 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel ook een kwartier op onthoud. Dan is het opvallend druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal bij Zevenbergen is mogelijk gebeurd. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports.

0: kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: avondspits met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boxtel Noord en Kerkdriel 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de A58 Eindhoven richting Breda voor Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

cinder. Not your bone, woman. Not your bone, soul cinder.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden... maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt uit 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Even van de ADB. Bijna 120 kilometer file in het zuiden van het land. Dus we hebben te maken met een flinke avondspits. De meeste vertraging op de volgende wegen nog. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met ook 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Eindhoven Airport staat 5 kilometer file door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen?

0: Ja, beste luisteraars, dat was Ray the Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat is al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen. Nou Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel. Ja.
0: En dan ben ik wel benieuwd, als je in het kader wat de organisatie doet, is het dan, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper. Maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen.

0: dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
1: Dat zijn nogal hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
0: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 27 daarvan zijn op dit moment wijkopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren medewerkers.
1: Oké, okay. Goed om te weten. En nog meer in, over jou, wat is je rol bij Stroomlijn?
0: Ja, ik ben bij Stroomlijn verantwoordelijk voor alle communicatie. Okay. Hoewel de klantcommunicatie naar WMO-reizigers via de sociale dienst van de Drechtsteden gaat. Ja. Maar daar is nog heel veel te communiceren. En ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI's. Maar ook aan de hand van kwalitatief onderzoek. Doen we klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk allemaal bij Stroomlijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.
1: Oké, dat is best denk ik, een mooie rol. En de omvang van bedrijven weet natuurlijk al ongeveer, maar wat is een beetje de scope van de werkzaamheden? Is het echt zo'n vervoer voor de sociale domein in het meest brede zin van de woord als het ware?
0: Nou, het is voor mensen die zelfstandig niet kunnen reizen. Mm-hmm. En die helpen wij met het van A naar B komen. Ja. Dat klinkt eenvoudig. En we vinden ook dat we veel beter kunnen zeggen, we zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze boodschappen kunnen doen, dat ze artsenbezoek kunnen afleggen, dat ze in hun sociale omgeving kunnen deelnemen. En dat doen we met al deze mensen samen.
1: Voor mijn beeldvorming, is het dan ook zeg maar, voor mensen die beperkte mobiliteit hebben, zeg maar van zichzelf en lichamelijk, dat ze dan die juist geholpen worden met extra begeleiding, ik noem maar wat, met de rolstoel of andere zaken?
0: Ja, kijk, veel mensen die blijven heel lang thuis wonen. Hè. Het verzorgingshuis als zodanig, dat bestaat niet meer. Dus mensen moeten heel lang thuis blijven wonen en krijgen dan thuiszorg en allerlei middelen die ze kunnen gebruiken. Dus die mensen die krijgen het steeds moeilijker om zichzelf te vervoeren van A naar B. Ja. En daar helpen wij dan bij met de Drechthopper en de Wijkhopper. Dan kunnen ze zelf een telefoonnummer bellen en dan een rit reserveren. Ja. En die plannen wij in. Je moet wel een WMO-indicatie hebben van de gemeente waar je woont. En dan verzorgen wij dat.
1: Oké. Okay. Helder, Val. En wat voor toekomst- en groeiperspectieven hebben jullie?
0: Er gebeurt natuurlijk veel in de regio, Martijn, op het ogenblik. Hè. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Papendrechtse brug. Ja. Die eraan zit te komen. En dat gebeurt vanaf medio juli tot met april volgend jaar. Klopt. En dat zorgt voor een hoop ongemak in de regio.
1: Ja, in ieder geval een paar aantal files erbij.
0: Ik had er files bij. Over de Papendrechtse brug rijden iedere dag 75.000, 80.000 voertuigen die een andere weg moeten zoeken door de regio. En wij realiseren ons dat dat voor onze reizigers omrijden betekent.
1: Ja, en dus ook voor jullie vervoerders, jullie chauffeurs. En heb je daardoor ook veel meer mensen nodig? Is dat...
0: Daardoor hebben we meer mensen nodig. We gaan zorgen dat er meer wijkoppers gaan rijden. De vacature gaan we zo bespreken. Ja. Maar die wijkoppers die moeten ervoor zorgen dat mensen toch veel sneller en makkelijker van A naar B kunnen blijven gaan. En de wijkopper die rijdt in de wijk. Ja. Dat is lekker makkelijk en laagdrempelig. Want de mobiliteit van deze mensen moet wel doorgaan.
1: Ja, dat kan ik inderdaad bij voorstellen. En daar werd uit meer mensen bij nodig. Ja. Ik ben wel benieuwd, we gaan het ook zo meteen hebben over de vacature van wijkhopper chauffeur. Ja. Maar je hebt ook tof 4 in dit geval aan muziek meegenomen. Welk nummer zou je als eerste willen horen?
0: Nou, ik heb op de lijst gezet 9 to 5 van Dolly Parton.
1: Mm-hmm, binnen de eerste.
0: Dat komt omdat wijkhopper chauffeurs voor een groot deel van 9 tot 5 rijden. Ja. Maar het wordt steeds meer worden die tijden wat opgerekt, ook in het weekend. Okay. Maar voor nu leek me dat wel een toepasselijk nummer.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat straks met als die N3-brug open is, dat het misschien wel een beetje verremd wordt rondom de 9 to 5. Maar is goed, hier komt Door Departed met 9 to 5.

0: Ja, dat was 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, en dan gaan we naar de mooiste functie van wijkhopperchauffeur. Rob, kan je iets vertellen? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een soort indicatie hebben wat voor iemand gaat doen. Maar voor de mensen die, ja, om het compleet te maken, wat gaat zo iemand allemaal doen?
1: Ja, Martijn, ik durf wel te zeggen dat ik vandaag de mooiste baan van de drechtsteden heb meegenomen.
0: Nou, ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja, een wijkhopperchauffeur die heeft een hele belangrijke functie. Je maakt namelijk het verschil. En niet het verschil op papier, maar het verschil tussen het thuisblijven of ergens naartoe kunnen. Ja. Voor de inwoners van de drechtsteden die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Ja, iedere dag is anders. Ik heb de vacature op twee manieren aan te bieden, Martijn. Gewoon regulier, als het je leuk lijkt om wijkhopperchauffeur te zijn. Hey, je bent op zoek naar ander werk.
0: Ja.
1: Je bent op zoek naar een leuke bijbaan. Ja, dan is wijkhopperchauffeur eigenlijk wel heel erg leuk, denk ik, om te doen. Omdat je echt een maatschappelijke bijdrage levert aan het welzijn van je mede-inwoners van de drechtsteden.
0: Ja, dat is niet niks.
1: En een wijkhopperchauffeur die rijdt in de wijk. Het is het gezicht van de wijk.
0: Ja.
1: Iedereen kent hem of haar. En de wijkhopperchauffeur kent ook zijn of haar klanten.
0: Zeker.
1: En je werkt op tijden die passen bij je eigen behoeften. Mm-hmm. Je kunt fulltime bij ons werken, maar ook parttime. En je hebt elke dag contact met mensen.
0: Ja.
1: En andere banen waarbij je iets moet vervoeren, goederen of iets dergelijks, of boodschappen. Dat zijn natuurlijk ook hele leuke banen, maar hier ben je met mensen aan de slag.
0: Ja.
1: En jij zorgt ervoor dat mensen ergens komen.
0: Hè? Ja.
1: En mensen, die hoor ik wel eens zeggen, zonder de wijkhopper kom ik nergens. Dat zeggen onze reizigers. En zonder een wijkhopperchauffeur komen die lieve mensen die van het vervoer gebruik willen maken, komen ze nergens.
0: Nee.
1: Dus hoe mooi is dat eigenlijk om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat je in dit geval aan mensen mobiliteit biedt die het anders, zeg maar, niet zo makkelijk zouden hebben.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En
1: straks als die Papendrechtse brug dicht gaat,
0: ja,
1: dan ga jij ervoor zorgen dat iemand toch mobiel blijft door vanaf huis naar een van de pontjes te rijden die aan het water ligt om aan de overkant te komen en weer terug. Dus dat is wel een mooie extra om het ongemak wat er door die afgesloten brug is, om dat te verlichten.
0: Ja, en dat vind ik wel interessant, want hoe ga je dat doen dan? Want die zet iemand al op de pont af.
1: Ja.
0: Nou, die persoon gaat aan de overkant en dan?
1: Daar staat dan weer een ander voertuig te wachten.
0: Staat er dan een op te wachten.
1: Dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja.
1: We noemen dat soms ook wel eens de first and the last mile in ons jargon. We halen je op bij de voordeur, breng je naar het pontje en aan de overkant staat een ander voertuig klaar om je verder te brengen naar je eindbestemming. En dat is wel natuurlijk superleuk om te doen.
0: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor de mensen die gebruik gaan maken van deze vervoersdienst ook wel luxe voelt.
1: Ja.
0: Je wordt met je taxichauffeur wordt je op pont gezet. Dan ga je even over het water kijken. Dan ga je aan de overkant en dan word je daar weer opgehaald door je chauffeur.
1: Bij dit werk beteken je echt iets voor mensen.
0: Ja.
1: Je ziet direct het resultaat ervan. En hoe mooi is dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat je, en dat is ook best wel een dienst. Je bent heel dienstbaar, steun je natuurlijk aan de andere mensen.
1: Ja, nou zo is het ook.
0: En ik denk dat vooral de kunst is. Dat je gewoon, en misschien ook wel daardoor juist extra voldoening geeft.
1: Ja.
0: Omdat je, als je mensen gewoon kan zorgen dat ze mobiel blijven en hun dankbaarheid daarvoor geven, ja, dat is denk ik wel iets heel moois.
1: Ja, je bent misschien ook benieuwd of de luisteraars zijn dat waar je nu aan moet voldoen, hè? Om wijkhopperchauffeur te
0: worden. Wat zoek je dan dus iemand? Ik denk dat empathie belangrijk is, maar wellicht kan je er zelf iets over vertellen.
1: Nou, je kunt je voorstellen dat een rijbewijs wel heel erg belangrijk is.
0: Zonder dat geen voor.
1: Het is wel gewoon een voertuig. Het is wel een elektrisch voertuig. Dus het is heel duurzaam, milieuvriendelijk.
0: En is het een rijbewijs B vervoer?
1: Gewoon een rijbewijs. En je moet een plezierig iemand zijn. En wij noemen dat bij ons wel eens, je moet een stroomlijnfactor hebben. En wat is dat nu? Ja, dat je een open, toegankelijke persoon bent bij wie iemand die bij jou in het voertuig stapt zich op zijn gemak voelt.
0: De stroomlijnfactor.
1: De stroomlijnfactor. Een leuke, open persoon.
0: Ja.
1: Die plezierige contactuele vaardigheden heeft. En je kan een praatje maken. Soms is het namelijk zo dat degene die bij jou in het voertuig stapt, dat kan voor deze meneer of mevrouw wel eens het enige contact zijn wat iemand heeft op een dag. Ja. Dus probeer het zo leuk mogelijk te maken. En je hebt ook nog een beetje een signalerende functie. Want als je 5 keer per week mevrouw Jansen van A naar B brengt, ik noem maar een voorbeeld, en op een dag doet ze de deur niet open, ja, dan ben jij de persoon die gaat onderzoeken waarom dat zo is. Dan ga je hulplijnen inschakelen.
0: Jo.
1: Dus je hebt ook een belangrijke signalerende functie in de wijk.
0: Ja, ja, dat is sterker nog. Het is gewoon van checken of de mensen die je vervoert, zeg maar, nog een oké zijn eigenlijk.
1: Ja, zo is het ook. Zeker. Ja.
0: En misschien dat ze ook wel veel. Want ik ben benieuwd, heb je dan ook hoeveel ritjes maak je op een dag?
1: Nou, dat verschilt eigenlijk per dag. Ja. Je werkt van 9 tot 5 en je meldt je dan netjes in bij onze regiecentrale. Mm-hmm. En die hebben de ritten voor je klaarstaan in hun planning. En dat kunnen 10 ritten per dag zijn of 12 ritten. Soms nog wat meer, soms wat minder. Hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, ik hoop dat nu het in de lente wat mooier weer is, dan zou je waarschijnlijk meer ritjes hebben.
1: Relatief. Ja, je verzamelt 's ochtends op de uitrijlocatie. Daar staan meerdere wijkoppers klaar. Daar kom je collega's tegen. En daar heb je dan heel even een ontmoeting mee. En dan is dat een uitrijchauffeur. Daar kan je naartoe doorgroeien overigens, naar die functie.
0: Ja.
1: En die zorgt dat iedereen op tijd op weg is. Want om 9 uur komen de ritten binnen.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten de reizigers opgehaald worden.
0: Helder verhaal. Hey, en is het ook handig, ja, of niet, misschien niet verplicht, maar als je een soort taxi-achtergrond hebt, of hoeft dat niet per se?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee, dat hoeft niet per se.
1: Je kunt vanuit deze functie, in de tweede variant die ik zo meteen nog wil toelichten, kun je wel doorgroeien naar de functie van taxichauffeur. Ah, daar kom ik zo nog heel even op terug.
0: Dat is wel leuk inderdaad. Hey, en dan heb je. Wat kun je eigenlijk de medewerker bieden? Zeg maar, ik kom als wijkhopper, chauffeur bij jullie werken. Wat kan ik voor jullie verwachten?
1: Ja, je krijgt gelijk een contract bij Stroomlijn.
0: Okay.
1: Voor een bepaalde periode.
0: Mooi.
1: En je mag gelijk starten. Ja. En eigenlijk, je hoeft niet veel te doen. Je krijgt een contract met een salaris.
0: Ja.
1: En je krijgt een heleboel leuke collega's erbij in één keer.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat het een hele leuke baan is.
0: En zijn schadevrije jaren van toepassing voor het sollicitatieproces?
1: Nee.
0: Nee, niet per se. Wel handig.
1: Ja, wel handig, maar dat is niet van toepassing.
0: Nee.
1: En wat misschien aardig is om te vertellen, dat we zoeken meer dan één collega, Martijn. We zoeken heel veel wijkopperchauffeurs, omdat we gaan uitbreiden door de Papendrechtse Brug.
0: Ja.
1: En door nog wat andere projecten die eraan zitten te komen. Ik nodig iedereen van harte uit om naar onze website werkenbijdewijkopper.nl te gaan.
0: We kunnen ze alvast even checken, want over hoeveel collega's gaat het dan?
1: Nou, we hebben zo'n 30 FTE nodig. En als je dat omrekent naar mensen, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. 50 zijn, zeker.
1: Ja, ja. Okay. Dat hoeft niet allemaal tegelijk, hè. Die hoeven er niet allemaal morgen te zijn.
0: Ik kan ze niet tegelijk aan inwerken natuurlijk.
1: Ja, we hebben een gefaseerde aanpak.
0: Natuurlijk.
1: Maar op korte termijn zitten de eerste al in een kennismakingsbijeenkomst bij ons op kantoor.
0: Ja, en bij zo'n kennismakingsbijeenkomst kunnen dan meerdere mensen aansluiten, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel handig. En heb je daar al die data al bekend? Zijn er al data over bekendgemaakt?
1: Waarop mensen in dienst kunnen komen?
0: Nee, wanneer die kennismakingsdata zijn?
1: Ja, nou, eentje is er al vandaag, op het moment dat wij dit gesprek hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja, zeker. En de komende weken zullen er meerdere data komen.
0: Oké.
1: Okay. En die zullen allemaal gecommuniceerd worden via de website.
0: Juist, mooi.
1: Als je daar solliciteert, maar daar komen we misschien straks nog op terug.
0: Ja.
1: Mooi, krijg je dan een antwoord met mogelijke data waarop je dan kan langskomen bij ons voor kennismaking. Mag je ook een stukje meerijden in de wijkhopper.
0: Ja.
1: En dan zie je ook gelijk hoe het werkt.
0: Ja, dat klinkt allemaal best interessant. Hey, en je zei al iets over doorgangsperspectieven. Je kan dus ook taxichauffeur worden en dat soort zaken. Zijn er nog andere routes die iemand kan doen?
1: Nou, binnen de functie die ik nu heb beschreven kun je buddy worden. En dan help je het opleiden van andere wijkopperchauffeurs.
0: Ja, leuk.
1: En uitrijchauffeur, dan heb je 's ochtends de verantwoordelijkheid voor het goed vertrekken van alle collega's die op die locatie dan wegrijden. En dat ze ook aan het einde van de dag netjes terugkomen. De stekker moet weer in het stopcontact om opgeladen te worden voor de volgende dag.
0: Ja, ja, helder verhaal. En wat maken dat collega's lang bij jullie werken? Of in deze functie blijven?
1: Nou ja, we doen ons best om het iedereen naar de zin te maken. Hè? Ja. We organiseren leuke dingen met elkaar. En het aardige is nog dat we... Ja, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En wat wil ik daar nou mee zeggen? We werken allemaal voor die meneer en die mevrouw... die thuis zitten en ergens naartoe willen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk de grote gemene deler die we met elkaar hebben.
0: Ja.
1: Daar staan we iedere dag voor aan de lat, zeggen we dan. En dat zorgt ook wel voor een goede saamhorigheid binnen ons team. Want we moeten gewoon zorgen dat alle mensen netjes op tijd worden opgehaald. Netjes naar een eindbestemming worden gebracht. En ook tijdens de rit dan nog eens een keer een plezierige rit hebben... met contact met de chauffeur en dergelijke. Precies.
0: Dus je moet wel goed en veilig kunnen rijden. Maar daarnaast...
1: Ja, we organiseren wel voor onze eigen mensen ook leuke bijeenkomsten... waarin we met elkaar... gezellige dingen doen. Zoals dat bij iedere werkgever ook wel gebeurt.
0: Helder verhaal. Maar dus je moet wel graag dienstbaar willen zijn aan je medemens. Ik denk dat dat wel de gemene delen
1: is. Ja, dat is eigenlijk criterium nummer 1.
0: Ja.
1: Je moet een warm gevoel hebben voor onze doelgroepen.
0: Ja.
1: Veel chauffeurs hebben zelf nog vaders en moeders... of opa's en oma's... die ook heel moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien... Dus je moet je gewoon in kunnen leven in wat mensen beweegt.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat ze dan per ongeluk hun eigen ouders moeten vervoeren. Of
1: nou, dat zou heel toevallig zijn.
0: Het kan wel natuurlijk.
1: Maar dat zou in theorie zou dat kunnen. Ja.
0: Grappig. Hey, we gaan zo meteen nog even hebben over de andere route van de functie. Maar in jouw top 5 staan natuurlijk nog een aantal andere nummers. Waaronder rapper D-Light of Bob Marley. Wie...
1: Ik heb gekozen voor Bob Marley, Martijn.
0: Okay.
1: Dat was toen ik een kleine jongen was van 17. Het eerste live concert waar ik bij was. En,
0: dat is wel een paar jaar terug dan, of niet?
1: Ja.
0: Een paar jaar terug. Tien jaar terug of zo? Nee, geen geintje.
1: We leven in een onrustige wereld op het ogenblik.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de kranten open te slaan. En je hoort erover en je leest erover. En ik dacht dat het bekende nummer One Love van Bob Marley... misschien wel toepasselijk was om te draaien vandaag.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Hier komt One Love van Bob Marley en The Wailers.

0: One Love van Bob Marley en de Wailers. Ja, en nu gaan we het hebben over de andere route van de vacature. Dat is wel interessant. En dan misschien later om te benoemen dat er nog een soort andere vacature later aankomt. Maar dat wordt een korte toelichting. Laten we ons beginnen met de andere route. Hoe ziet dat eruit, Rob?
1: Nou, wij hebben een ontwikkelbedrijf bij Stroomlijn.
0: Oké.
1: En via dat ontwikkelbedrijf nodigen wij mensen van harte uit om bij ons in opleiding te komen en te ontwikkelen naar wijkopperchauffeur. En ja, dat zijn mensen die langdurig werkloos zijn en in de uitkeringsvoorziening zitten.
0: Helder.
1: En naarmate dat langer duurt, wordt het voor deze mensen vaak moeilijker om weer aan het werk te komen. Afstand tot de arbeidsmarkt noemen we dat dan.
0: Ja.
1: Maar bij ons ontwikkelbedrijf, daar kom je binnen. En daarin werken we heel nauw samen met het werkcentrum van de Drechtsteden en met de sociale dienst. Dan kom je binnen voor een 3-jarig ontwikkeltraject. En in die 3 jaar start je wel gelijk als wijkopperchauffeur.
0: Ja.
1: Maar naast dat je allemaal werkervaring opdoet, begeleiden we je ook in je leefgebieden. En wat bedoel ik daar nou mee? Mensen die heel lang niet gewerkt hebben, moeten weer helemaal wennen aan vroeg opstaan. Ja.
0: Heel belangrijk overigens, hè, dat je op tijd bent voor je mensen.
1: Zeker, maar sommige mensen hebben ook wel aandachtspunten op het gebied van huisvesting, financiën, gezondheid. En daarom werken we met een jobcoach die deze mensen onder haar hoede neemt. En dan in een periode van 3 jaar word je via een individueel programma helemaal klaargestoomd voor de functie van chauffeur of een andere leuke baan.
0: Sorry, in een periode van 3 jaar, zei je?
1: Periode van 3 jaar, ja.
0: Dat is wel serieus.
1: Een ontwikkelprogramma van 3 jaar is een serieus programma.
0: Zo?
1: Ja.
0: Yo.
1: En na die 3 jaar is er een moment dat er gekeken moet worden naar wat ga je nu doen.
0: Ja.
1: Blijf je chauffeur? Ga je solliciteren bij een taxibedrijf waarmee we samenwerken?
0: Dat natuurlijk ook, ja.
1: Dat kan zeker. Dan halen mensen ook een taxipas. Mm-hmm. En je kunt er ook voor kiezen om een baan in de zorg te aanvaarden, of in de retail, of in noem het eigenlijk maar op.
0: En hoe gaat die route dan? Want die taxi, ik voel al, zeg maar, dat zit in dezelfde lijn. Maar die zorg en zeker die retail, die voelt best wel anders. Maar is het dan zorg-retail binnen een bepaald domein, of is dat dan gewoon helemaal in de vrijmarkt?
1: Je mag, in principe ben je klaar voor de reguliere arbeidsmarkt na 3 jaar.
0: Precies, dus je mag zelf gewoon solliciteren, whatever.
1: Zeker,
0: wherever. Ja. Okay.
1: Whatever.
0: Whatever you want.
1: En dat is ook al een paar keer gebeurd. We hebben daar hele leuke voorbeelden van collega's die weg zijn gegaan bij ons. Eén is er Uber-chauffeur geworden.
0: Ja.
1: Een ander is matroos op een binnenvaartschip geworden.
0: Nou, dat is relatief afwijkend.
1: Twee anderen zijn er in de zorg aan het werk gegaan. Dus de mogelijkheden zijn dan best wel groot. En het is maar net wat iemand dan leuk vindt om te doen.
0: Maar het is eigenlijk op de manier, dus zeg maar, iemand is eigenlijk 3 jaar onder begeleiding bij jou te werk gesteld.
1: Ja, die begeleiding stopt na 3 jaar.
0: Die stopt exact 3 jaar gewoon, niet langer, niet korter dan 3 jaar. Of ja, korter kan wel, maar niet langer. Ja.
1: Maar het is natuurlijk een hele mooie periode voor iemand die langdurig niet aan het werk geweest is.
0: Ja.
1: Om weer helemaal in dat stramien te komen van aan het werk zijn. En met collega's omgaan of met klanten omgaan zoals hier bij ons. Het is een heel mooi programma. Daar zijn we ook heel trots op. En dus mensen die in die voorziening zitten, in die uitkeringsvoorziening, die roep ik hier ook heel nadrukkelijk op om
0: dienstbaar werk te gaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi
1: en je te melden bij het werkcentrum. De sociale dienst Drechtsteden heeft deze mensen via werkgeversservice.baanbrekend Drechtsteden. Een beetje lange naam.
0: Ja, die ken ik wel. Baanbrekend Drechtsteden, dat is...
1: Ja. Mensen wel in beeld. Hè? Dus meld je bij je consulent. Als je denkt van, nou, ik vind dit een hele leuke baan, lijkt me leuk om te doen. Ja. Meld je bij de consulent bij wie je aangemeld bent en ga erover in gesprek. Kan ook via het werkcentrum of rechtstreeks bij ons door het invullen van een document op onze website werken bij de bijkopper.nl.
0: Ja.
1: Dan kom je vanzelf bij ons binnen en wij helpen je de goede route te volgen om bij ons aan de slag te gaan als ontwikkelkandidaat.
0: En zo'n ontwikkelkandidaat, met hoeveel uur word je dan per week te werk gesteld? Of zal het gedurende uren aantal kunnen groeien door het proces?
1: Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wat je prettig vindt.
0: Ja.
1: En we passen dat aan, aan de wensen van de kandidaat.
0: Oké.
1: Je krijgt ook gelijk een contract en een salaris bij Stroomlijn. Dus je uitkering die stopt in principe.
0: Ja.
1: En op die manier leer je ook weer hoe het is om bij een werkgever actief te zijn en collega's te hebben. En iedere dag je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
0: Ja, dat denk ik wel iets moois. En het begeleiding intrekt, zeg maar, wordt het een beetje op je persoon gebonden afgesteld?
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja.
0: Maar zijn er wel vergelijkbare thema's in dat proces?
1: Ja, maar wat wel een leuk voorbeeld is, wij hebben ook statushouders aan het werk bij ons.
0: Oké.
1: Okay. Er zijn een paar mensen bij uit Syrië en nog omringende landen. Maar die volgen hetzelfde programma. Maar daar zit dan weer een behoorlijke module Nederlandse taal in.
0: Ik kan zeggen, ja, taal.
1: Ze spreken wel redelijk Nederlands. Maar om met onze klanten goed te communiceren is een beetje extra Nederlandse taal natuurlijk wel welkom. Dus ja, dat doen we dan op die manier.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is een interessant iets, joh, eerlijk gezegd.
1: Ja. Dus kijk, als je dat bij elkaar optelt, Martijn, dan kunnen mensen die het leuk lijkt om wijkopperchauffeur te worden, kunnen via allerlei richtingen bij ons terecht.
0: Ja.
1: En we hebben er heel veel nodig, dus
0: 30, hoorde ik.
1: Ja, 30 FTE.
0: Ja, was 50 dus.
1: Die hoeven niet allemaal tegelijk te komen, maar dat mag ook gefaseerd. Maar we gaan al die wijkoppers laten rijden.
0: Ja.
1: Straks zijn er nieuwe wijkoppers onderweg.
0: Ik wil zeggen, want ook al die wagens worden aangeschaft natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Die zijn onderweg en die worden dan netjes van een boordcomputer voorzien. En aan de zijkant komt in het begin hop-on te staan. Kom werken bij
0: hop-on.nl.
1: Ja, we noemen dit de hop-on-campagne.
0: Ja.
1: En stap in de mooiste baan van de Drechtsteden. Dat is eigenlijk de zin die daaronder past.
0: Ja, nou, misschien wel een goede om het nog een keer te herhalen dan. Want hoe kan ik dan solliciteren? Want ik zag al werken bij de wijkopper.nl. Maar misschien zijn er nog andere routes daarvoor?
1: Wijkopper.nl is een belangrijke website.
0: Ja.
1: Binnenkort zul je ook wel op de social media ons voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar het werkcentrum Drechtsteden, wat in de meerdere Drechtsteden gevestigd is, daar kun je ook naartoe. Daar kun je je aanmelden. En dan komt het ook weer vanzelf bij ons terecht.
0: Ja, en ik zie dat je ook kan solliciteren via stroomlijn.nl. De minder bekende term.
1: Stroomlijn.nl kan ook.
0: Ja, ja.
1: Maar daar staat de vacature ook op.
0: Juist.
1: Maar ze komen allemaal uiteindelijk bij elkaar bij onze HR-afdeling.
0: Ja.
1: En die zorgt dan dat je de goede route gaat volgen.
0: Mooi. Kan ik ook nog bellen? Stel ik zou geïnteresseerd zijn. Kan ik dan naar jullie bellen voor de sollicitatie?
1: Dat kan ook nog, ja.
0: Ja.
1: Ja. Bel dan naar 088-505-8505 en dan keuzetoets 2, dan krijg je onze infolijn aan de lijn.
0: Dat is wel klap dat je dit uit je hoofd weet.
1: Ja. Dat is een belangrijk nummer.
0: Oké, okay. Helder verhaal. Maar Rob, we gaan straks nog even afronden met jouw laatste nummer uit jouw eigen supermooie top 4 in dit geval. Maar ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd in de studio.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een hele leuke deeluitzending is. En hoe we zo meteen de overige minuten van het 45 minuten gaan invullen, dat is nog heel even een verrassing. Maar met welk nummer zou je in ieder geval tot op heden wat afsluiten?
1: Nou, ik heb het straks verteld dat onze wijkoppers iedere dag het verschil maken.
0: Ja.
1: Voor onze reizigers. En daarom vond ik het nummer What a Difference a Day Make wel toepasselijk.
0: Oké, hier komt What a Difference a Day Make van Ray.
2: What a difference

0: En dat was What a Difference a Day Make van Ray. En ja, Rob Oosterbaan zou Rob Oosterbaan niet zijn als hij nog zegt: joh, Martijn, kan ik nog een oproepje doen? Dus let's go. Wat mag het zijn?
1: Nou, ik wil aan de luisteraars graag vragen van... ja, spreekt dit je aan? Of spreekt u dit aan? Lijkt het u leuk om mevrouw Jansen, zeggen we dan altijd even gemakshalve... om mevrouw Jansen naar de apotheek te brengen of naar de supermarkt... of naar haar doktersafspraak of naar haar vriendinnen... om gezellig de dag mee door te brengen. Ja, nou, reageer dan alsjeblieft. Hè? En dat kan op werkenbijdewijkopper.nl of via onze eigen website. En dan komen wij bij jou op de lijn en word je uitgenodigd voor een kennismaking.
0: Ja. Ja, en los van de kennismaking kan je ook gebruik maken van de kennismakingsdagen, waar je dan een soort meerdere geïnteresseerden komen voor een soort speeddate gokken.
1: Verschillende data. Ja. En die worden ook vermeld op hetzij de website werken bij de Wijkopper. Maar ook in de reactie die je krijgt als je een aanmelding doet.
0: Ja.
1: Dat gaat heel eenvoudig.
0: Zo efficiënt.
1: Een paar buttons op de website kun je op klikken en dan verschijnt er een aanmeldformulier.
0: Mooi.
1: Dan ontvangen we je graag.
0: En wat is de locatie van die kennismaking? Dat is voor jullie kantoor?
1: Ja, dat was op kantoor in Dordrecht op de laan van Verenigde Naties.
0: Oké.
1: Dus dat is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
0: Ja.
1: Of we zitten daar bij de autodealers in het pand en bij autoleasemaatschappijen. Dus we zitten in een markant pand aan de kant van het water.
0: Mooi.
1: Een wit flatgebouwtje net onder de brug. Naar Zwijndrecht door aan de rechterkant.
0: Oh, daarom. Ja. Grappig.
1: Ja.
0: Leuk, want dit is best wel lange laan, hè, die Verenigde Naties.
1: Dat is is best lang. Maar we zitten vlakbij de Zwijndrechtse brug. Hè.
0: Ja.
1: Als je in Dordrecht staat, is het de Zwijndrechtse brug. Ja, ja. Als je in Zwijndrecht staat, is het de Dordtse brug.
0: Ja.
1: Maar die brug in ieder geval.
0: Ja, helder verhaal. Ja. Hey, en nou ja, goed. Je hebt nog niet al je nummers gedraaid. Welk nummer zou je nu willen horen? We gaan weer
1: Martijn.
0: Rustig kijken.
1: Wat hebben we nog? We hebben het over de hopper, hè, de wijkhopper. Ik denk dat we dan ook een stukje hip-hop moeten doen.
0: Juist.
1: En dat dacht ik aan Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.
0: Oké. En heb je nog een speciale relatie met dit nummer? Of een speciale herinnering?
1: Nou, dus uit mijn jeugd.
0: Uit je jeugd, juist.
1: Volgens mij was het begin van de hip-hop scene.
0: Ja?
1: Maar echte hip-hoppers zullen me daarin misschien willen corrigeren, dat weet ik niet.
0: Dat mag natuurlijk altijd.
1: Mag altijd. Ja. Ik dacht dat het vrij aan het begin was, 70er jaren. Dus,
0: dat vind ik wel vrij vroeg.
1: Ja.
0: Hey, hier komt dan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, een van de voorgangers van het hip-hop, zeg maar, Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, en beste luisteraars, we hebben nog maar een paar minuten in deze uitzending. Dus ja, dan gaan we toch maar even opvullen met een functie die ik dan zelf nog maar kan meenemen. Ja, jeetje, waar ben ik op zoek? Ik denk dat ik het al ooit een keer toegelicht, maar ik ben natuurlijk op zoek naar een monteur beveiligingssystemen. Die dus camerasystemen en toegangspoortjes en dat soort dingen gaat doen bij bedrijven die nou ja, bijvoorbeeld zich bevinden in de retail. Het kan ook op hoogte zijn. Dus bedenk wel van, joh, 9 of 10 meter hoog, dat gaat echt wel een keer voorkomen. Dus hoogtevrees is dan wat minder praktisch in de rol. Maar ja, goed, mocht je nou een achtergrond hebben met beveiligingssystemen of MBV behaald of TBV of misschien gewoon een elektrotechnische achtergrond, dan kan je zeker solliciteren op deze vacature. En ja, de beste route naar die functie, dat is in dit geval www.recruitment-team.com. En dan kan je op vacatures klikken of je kan even gaan naar jobs.recruitment-team.com. En als je denkt van, joh, ik heb het gezien, ik ben geïnteresseerd, ik kan online solliciteren, maar of joh, even gewoon telefonisch wat meer te weten komen, dan kan je even bellen naar 085-5000-272. Oftewel 085-5000-272. En om deze leuke radio-uitzending maar even af te ronden, gaan we eindigen met Stiltongs of Swing van Dire Straits.

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrasht bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden... maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van dit jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt uit 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ADB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten oponthoud. En de A76 Aken-Geleen voor Spouwbeek ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad.

Herman van Veen op tekst van Rob Crispijn. Ik moet altijd aan dit liedje denken als het onweer losbreekt en je ziet mensen zenuwachtig worden en regenpakken aantrekken. Hoe zit dat in het liedje van wat we nu gaan draaien? Dat is een liedje van Bluff en dat is niet harder dan ik hebben kan, want dat had natuurlijk ook gekund, want het gaat ook over regen. Maar dit liedje heet gewoon Regen.

Bluff zong regen en we lieten hem even helemaal tot het einde doorlopen, zodat u ook echt de druppels kon horen vallen. We gaan een nummer draaien en dat heet In de Regen. En dat komt van die dame die we kennen als zangeres van Room 11. Janne Schra en de Vogels zingen In de Regen.

Aldus Akda en de Munnik en zo zie je maar dat regen niet altijd negatief bedoeld hoeft te zijn. Het ligt eraan wat het regent en wanneer en wat je ermee doet. Ik denk dat dat ook een beetje geldt voor het volgende liedje. Dat komt van Theo Nijland en die vormde ooit dat legendarische kleinkunstkwartet met Kees Toorn, Maarten van Roosendaal en Jeroen van Merwijk. En het liedje heet Loop de regen in.

ik eens onder mijn jas vandaan. Laat me los, begraaf je niet steeds in mijn traan. Loop de regen in, durf eens één keer alleen.

En Linda en ik vinden dit het mooiste liedje waarschijnlijk van dit uur van Mensen te leven. We draaien een uur lang liedjes over de regen. Liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Want wij draaien namelijk altijd het betere Nederlandstalige lied, zoals men dat wel eens noemt. We gaan door met een zeer onverwachte man die een bijdrage levert aan ons programma vandaag. Die kennen we namelijk als een zanger van Grupo Sportivo. Die zongen altijd in het Engels. Maar vooral bekend in de jaren 70 en de jaren 80. Met Hey Girl en Beep Beep Love. Dat waren geloof ik hun grootste hits. Maar Hans van den Burg, daar heb ik het over. Die zingt ook soms in het Nederlands. En het liedje dat wij vanavond draaien heet Paraplu.

hoorde Stephanie Struik, singer-songwriter die onder de naam Stevie N jarenlang furore maakte als Engelstalige zangeres en liedjesmaker. Maar sinds 2016, dus in het Nederlands zingt ze, zelfs in de regen heette dit liedje. Ik vroeg me af, heeft Doe Maar nou ooit over de regen gezongen? Jawel, en het liedje heet gewoon Weg, Regen.

0: Seven en reggae natuurlijk van Doe Maar. En dat gaat dus best samen. Wij zijn toe aan onze vaste rubriek uit de oude doos. En dat doen we deze week met een liedje van Rob de Nijs uit 1963. Uit de beginperiode van zijn carrière. Hij had nog nooit een hit gehad. En zijn eerste twee singeltjes die flopten. En zijn derde, dat was een vertaling. Een liedje uit het Engels vertaald. Het liedje was bekend van The Cascades. Een Amerikaanse groep. En dan heet het Rhythm of the Rain. En Gerrit de Braber, die heel veel in de muziekindustrie gedaan heeft. Zakelijk en artistiek. Die vertaalde dat als ritme van de regen. En Rob de Nijs en zijn begeleidingsband hebben helaas in totaal slechts 150 gulden mee verdiend. En later is het allemaal veel beter gegaan met Rob de Nijs qua financiën. Volgens mij in ieder geval, wij draaien gewoon Ritme van de Regen van Rob de Nijs.
1: Uit de oude doos.

0: Als u dacht, is dat niet die zanger van Annabel? Dan had u het juist. Hans de Boy zong Paraplu. En wij vonden het een erg leuk liedje. We gaan door met onze vaste rubriek, de vertaling. Nou was dat nummer dat we uit de oude doos draaiden van Rob de Nijssen ook een vertaling. Maar dat mag de pret niet drukken. We wilden deze per se erin hebben. Want dat is een behoorlijk beroemd lied van Randy Newman als origineel. Namelijk I Think It's Going to Rain Today. Het is door veel artiesten wel uitgebracht als cover. Maar in het Nederlands vooral gedaan door Herman van Veen. Met ook in dit geval, dat gold ook voor Kletsnat de Clowns, de vertaling gemaakt door Rob Crispijn. En in het Nederlands heet het Ik denk dat niemand mij morgen mist.
1: Priadal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau ymlaen.
2: Shepherd and Aitik, oeddech yn yr ail safle.
3: Ja. Wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?
4: Leeghuizen. Kapotte ramen.

toekomst. Maar minder zorgen, want

ik pas afscheid. Maar ik denk dat niemand mij morgen mist.

U had ze vast herkend aan de stem van Huub van der Lubbe, maar ook aan de melancholie van het nummer, denk ik wel. Zelfs de regen heette het en het kwam van de dijk. Draaien wij in Mensenrechten Leven ook wel eens rappers? Nou, dat komt wel eens voor. Zo zuinigjes aan zijn er wel eens liedjes waarvan wij denken, eigenlijk kunnen die best in een klein kunstprogramma. En dat geldt met name voor iemand als Typhoon. En hij zingt van de regen naar de zon.

0: zon.
1: Al dus Tyfoon, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen. Althans, bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Manage That Verleefd. U hoorde een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En deze week was het thema de regen. We zijn er weer volgende week. Ik dank u voor het luisteren. En we gaan eruit met Ricky Kolen. En ook dit liedje heet gewoon Regen.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrashed bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging het te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is één rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van het jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt uit 2018. Toen lag het gemiddelde een halve graad lager op 18,9. Op zo'n gemiddelde is een halve graad een enorme sprong, zegt de KNMI. Het zomergemiddelde ligt de laatste jaren vaak boven het hoogste klimaatscenario voor 2050 van het KNMI. In dat scenario zal een zomer zoals deze nu een gemiddelde zomer zijn, zo denken de weermannen. De autoriteiten in Nepal melden dat er onder de vermisten na de dodelijke vloedgolf 2 Nederlanders zijn. In totaal worden er bijna 700 mensen vermist. Gisteren waren er berichten over 1 Nederlander die in het rampgebied vermist zou zijn. Dat kon niet worden bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat het nog te vroeg was om een volledig beeld te kunnen geven. Het ministerie in Den Haag heeft gisteren een paar telefoontjes ontvangen van mensen die niet meteen in contact konden komen met de naasten in Nepal. Soms lukte dat later wel. Het weer, wisselend bewolkt, kans op regen of onweer. Het wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land. En die staat op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de weg te wijzen ook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
0: Via cultuur.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Rotterdam is met zijn wagen op de snelweg A4 gecrasht bij een politieachtervolging. De Rotterdammer werd op de A13 eerst aan de kant gezet, omdat uit politiegegevens bleek dat de man waarschijnlijk zonder rijbewijs rondreed. Toen dat bleek te kloppen, kreeg hij te horen dat hij werd aangehouden, maar hij wachtte daar niet op en sprong meteen weer in de auto en ging er vandoor. Met de politie achter zich aan haalde de man links en rechts auto's in. Bij Leiden crashte hij en ging er te voet vandoor, maar kwam uiteindelijk niet ver. De man had niet alleen geen rijbewijs, was ook nog eens onder invloed. Is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens meegenomen naar de politie. De wagen is zwaar beschadigd. Op de A20 is vanmorgen een file ontstaan met veel vertraging na een ongeluk richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en het Terbrechtseplein is een auto over de klop geslagen. Er is 1 rijstrook geopend. De wagen sloeg rond 10 uur over de kop. De oorzaak is niet bekend. De vrouw in de wagen kon wel zelf de hulpdiensten bellen. Die hebben haar uit de auto bevrijd. Er was een traumahelikopter opgeroepen, maar de vrouw is alleen even nagekeken door ambulancepersoneel. Met nog een paar dagen te gaan is deze zomer van het jaar nu al officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Daarbij worden dus ook temperaturen in de nacht meegerekend. Het vorige record komt uit 2018.

0: wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Even van de ADB. Eén file nog in het zuiden van het land. En die staat op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Young and strong on the wings of
9: tomorrow. Dregstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
9: Via Cultura.

finish komt in zicht. Hoe ver nog te gaan? En vlak voor de eindstreep er vol tracties graag links. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blijven we liggen, gaan we staan, komen wij nog tot zinnen. Het spel dat liefde heet, samen verliezen, samen winnen.

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Het was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter van Loon.
1: Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee, Jon, jij zong niet mee, maar het was
3: het is heel goed. Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja. Ja, dat past weer bij de naam. Hè? We hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar bedrukt gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, ja, welke crisis was het ook alweer? De financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk ons aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, ja. Nee, leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer, het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo...
4: Ja, nou weet je, kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp, dat is tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt. Ja,
4: precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Ja, nou ja, dat hoort bij het Drie Rivierenpunt. Dat hoort inderdaad bij
4: dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht, daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien, maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop, dan wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Berkpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken, waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
4: Snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk. Maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even, ik heb dus 7 talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je een Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan ja, probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer je dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dus een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, vond ik het al, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. En dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment 2 films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van, oh nou, vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo. Ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan het nog erger maken. Maar die AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn, die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, nou echt, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten. Ja. Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super, super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de wij Dick Paschier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Paschier, die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was hij dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer spel zonder grenzen? Hè? Dat internationale deel, want de songfestivals, dat was één. Maar spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om, te winnen in het veilingterrein. Op het veilingterrein in het oude veilinggebouw. Is daar ooit zo'n show geweest? Dus ik denk, interessant om op te zoeken. Want dan kom ik ook weer terug in die tijd. Van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders. Want jij zei meteen, ja, Dick Paschier. Ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet het.
5: Ja.
4: Marhaba heet het.
5: Marhaba, ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Dat zeg je nou, maar het waren de zuilen.
4: Want zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken. Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft... En als we dat nu zien, ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza en daar zit die mevrouw keurig te bedelen en keurig netjes met de straatkant. En keurig is een hele andere context. Ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam, dat de bedelaar, de man die... langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was... en eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed... want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je bekend, niet. Ja. Dus het is dus, wat zien we, wat, hoe ervaren we het... want hoe kijken wij, door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, die kwam voorbij van hoe was het... ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid... die vinden er wat van.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen... die zijpelen door op straatniveau, tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie, wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook hè, deels vanwege internet... deels vanwege hoe we onze economie inricht heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn... met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken... waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt... En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debat die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik... mijn vriend Ari van vroeger, Aristoteles... en dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag het me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het ook. Ja.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest knokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling. Maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei... dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open. En toen zei men, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij. En die zeiden van, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier... maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Dus zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal, maar...
5: Nou ja, toeval. Ik bedoel, op dit moment is Sijndrecht zelfs om 10 uur op zondag mogen de winkels open.
4: Ja, we hebben zeg maar sinds dat daar het betaald parkeren verdwenen is weinig bij Walburg, zijn de omzetten van de grootwinkelbedrijven, dan heb ik het over HEMA en de supermarkt en dergelijke, gewoon aantoonbaar 30% gestegen.
5: Ja.
4: En als je dan ziet dat die zondagsopening, we hebben heel veel discussie gehad, we hebben toen die parkeergarage gesloopt, we hebben een Aldi gebouwd daar. En toen hadden we veel discussie over het tekort aan parkeerplekken. En toen heb ik als alternatief geboden van joh, op het moment dat we die extra dag kunnen toevoegen, dan zal die piek zich, die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht, maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
5: Ja.
4: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
5: Ja, dus die beweging, nou, jullie maken technisch mee, hè? Het gaat eerder open, die besluiten zijn genomen, er is een initiatief en dat kan nu dus wel. Het kon vroeger niet, maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je, oh, dat zal wel?
3: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel... Ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, hè, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd wat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
4: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme, ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
3: Ik denk wel dat dat ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag bij wijze van spreken hun een appje stuur terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar op dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
5: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust. De spirituele beleving, het moment van bezinning, van overdenking, van nou ja, je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1 uur gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6 uur. Of anders had je pech 5 uur. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
3: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was, ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat dat gewoon open is, dat dat gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt. Dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. Ja, en uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
2: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk en om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
3: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
2: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar. Want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
5: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek. Hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is, muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Want een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
6: Ja.
5: Jullie hebben het podium.
6: Ja, dankjewel. We beginnen met een broodje van de appel.

0: bastante.
1: Ja, we gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
2: In het Wijzigpark.
1: In het Wijzigpark.
2: In de speeltuin.
1: En er was helemaal niemand.
2: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
1: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
2: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
3: Nooit het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
2: Het liedje heet Speeltuin. Toe. Hoi.
1: Komt ie.

0: dingen vergeten. En als je samen likt aan een ijsje van 10 cent, dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent.
1: Schommelen, schommelen, schommelen douw. Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou. Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou, ja, wip shoobidoo wap, shoobidoo wip wap. Samen op de wip met jou, wip shoobidoo wap, wip wap.

0: recent niet voor jullie, maar het zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die Code Rood is 2 weken jong.
2: Oh, het liedje stond niet. Dat is wel goed
1: verzonnen. Ja, precies, precies.
3: Wat gaan we doen? Oh, oké.
2: Junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock and roll.
4: Ja. Nou ja, dat
0: kan er even aan.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus.

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag
0: dat? Ja, dat zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, als Via Cultura, is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want...
1: Wij zijn niet.
0: Nee.
2: Oh, niet. Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar dat is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag. Heel goed.
1: Ja,
0: maar
1: we worden
0: al
1: overal gevraagd, dus mocht je iets hebben, dan zijn we vast
0: op. Heel goed.
1: Tijd voor de gitaar.
0: En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Er was een moment, toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flower Power gehad. En de Flower Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde, en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat het dan niet gelukt is. Geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op de ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.

0: Oké, we waren Code Rood met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden en schermen.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren.

0: 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

Hilversum Radio en Drechtstad FM. Welkom bij het volsuurtje van de week. Welkom bij Uurtje Max, waarin ik weer een goed gevulde uitzending heb met heel wat nieuwe muziek. Ook in deze uitzending. Normaal draai ik een mooie mix. Maar zometeen heb ik al de nieuwe...

ik denk dat zij het zelf niet beter had kunnen zeggen. Deze Sandra Maria Magdalena hier bij AZ Radio Drechtstad FM. Welkom bij het volstuurtje van de week met zometeen het laatste nieuws uit de regio. Waar ook Dua Lipa met Da Baby staat voor je klaar. Montel Jordan, het wordt een heel interessant muzikaal triootje wat ik hier voor je mag gaan starten. Maar ook straks is het laatste nieuws uit de regio. En nu eerst deze van Becky G. Hij is vers uit de foto.

is ook een hele fijne plaat. Inderdaad, waar je maar thuis voelt. Madness hoor je in ieder geval bijna overal. En het concert was ook leuk vorige maand, samen met mijn pa. En de gemiddelde leeftijd lag ietsje lager dit keer. Dat heb ik al eens verteld. Maar dit nog niet. Want Maarten van der Weijden, die is...

En ook over dagen gesproken. Ja, sorry, slecht bruggetje. Maar Wereldmuggendag is elk jaar op 20 augustus. Deze donderdag om precies te zijn. Daarmee vragen ze dus aandacht voor ziektes die muggen verspreiden. Zoals malaria en Zika. We blijven toch nog een beetje op het water. Maar er wordt ook gekeken naar onderzoek en manieren om mensen beter te beschermen. En de dag die is uitgekozen door onderzoeker Ronald Ross. Die ontdekte dat muggen malaria verspreiden. Nou, wat er tegen helpt is natuurlijk... Ja, volgens mij tonic drinken. En liefst gin erbij. Dan komt het helemaal goed. Nou ja, breek bijna mijn klomp. Break my stride bijna. Of je drinkt gewoon een Blue Lagoon. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Maar het origineel komt uit de jaren 80 en is van de groep Levert. En die ga ik nu voor je draaien met alle liefde. Paters Radio en Drechtstad FM. En daarna Bad Bunny.

0: gemeentes en zo. Heb je dan ook last van vergunningen en dat soort dingen? Of wordt dat allemaal geregeld?
1: Dat is wisselend per project.
0: Ja, ja.
1: Ik werk het meest voor woningcorporaties. En dat is vaak hun eigen bezit. Of dat is hun eigen bezit. En dat hangt een beetje af van de buurt of wat. Of daar ook vergunningen voor nodig zijn, hoor. Dat moet je altijd even informeren.
0: Ja, maar dat laat je vaak over aan de andere de opdracht.
2: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

Andy Remix, Rayé hier, Where's My Husband op Aats Radio en de rest van de FM. Welkom bij Uurtje Max, waar ik zometeen met je ga kijken naar de beste agendatips voor dit weekend. En ik kan je verklappen, er zijn er twee, die zijn absoluut de moeite waard. Maar eerst gaan we versneld over naar Kideko, Tiny Tempa en Becky G. Doem doem.

Zometeen heb ik nog een hele uitdagende 1-2 voor je. Welke dat is, dat hou je van me te goed. Maar eerst gaan we eventjes de pit erin. De vlam in de pijp met Let's Go Gone.

tijdens het volgende E2'tje. Want zometeen heb ik Whitney Houston voor je klaarstaan samen met Enrique Iglesias. Maar eerst gaan we naar de dame. Dat moet een stoot zijn geweest hoor. Marlies Visser-Zee, Baas Radio Drechtstad FM. Welkom.

het nog steeds goed hoor. Die Die van Shakira met Burna Boy. Maar helaas gingen wij er niet zo heel goed op dit WK. Nou, laat ik het daar maar niet te veel over hebben. Want we blijven een beetje in mineur. Want ik heb treurig nieuws over Jan Scheffer

ik dit keer nog even iets goed te maken heb. En dat is namelijk een agendatip die wel doorgaat. Althans, dat hoop ik echt. Wat is aankomende zaterdag de Open Cultuurdag in Papendrecht. Die duurt van 10:00 tot 1:00. Je kunt er gratis muziek, theater, workshops en andere creatieve activiteiten ontdekken. En creativiteiten ook. Bij onder meer Theater De Willem, de bibliotheek en Excelsior is van alles te doen voor jong en oud. Je kunt zelf meedoen, optredens bekijken en ook alvast kennis maken met het nieuwe culturele seizoen. Komt dat zien, komt dat kijken dus bij onder meer Theater De Willem, de bibliotheek en Excelsior. Daar is dus van alles te doen. Met dus de start van het nieuwe culturele seizoen. Dat is meestal rond deze tijd. En anders, ik hoop dat het doorgaat, de zomerparkdag in Hendrik Ido Ambacht. Daar had ik het al eerder deze uitzending over. Met ook gratis bananen en appels. Ik hoop echt dat het doorgaat, want elk jaar kijken er zoveel mensen naar uit. En dat zou gewoon ontzettend leuk zijn dat het weer geen roet in het eten gooit. En anders sta ik gewoon naast je met een programma aankomende zaterdag. Maar nu ook hoor. Net zoals Emily Sandé hier bij Uurtje Max.

Michael Patrick Kelly hier zo. En die maakte dat het in de laatste plaat was. En we hadden weer een bomvolle uitzending. Ook bomvol met technische uitdagingen. Maar die zijn we gelukkig overeengekomen met onder andere agendatips. Het laatste nieuws uit de regio. Helaas ook een pompoen die is ingezakt. Dat is echt heel zielig. Want dan heb je daar maandenlang je aandacht, je ziel en je zaligheid ingestoken. En dan stort dat ding ineens in. Omdat er een scheur in zit en gaat schimmelen. Ja, dat is echt ontzettend zuur. Uithuilen en dan volgend jaar opnieuw proberen. Dat is dus het credo dan maar. En we hadden ook nog andere dingen. Maar ik wil nog op één ding inzoomen. En dat is namelijk het laatste plaatje. Die is van de KLF. Eigenlijk Bill Drummond en Jimmy Cauty uit de UK. En die hebben dus op 23 augustus 1994... 1 miljoen Britse pond aan contant geld op het Schotse eiland Jura in de Hens gestoken. En dat deden ze dus om te laten zien hoeveel geld dan eigenlijk waard is. En dat waren dus de royalties van het nummer wat je onder andere zo meteen gaat horen. Dus het nummer dat heet Justified and Ancient van de KLF. Kijk, daar is die al. En ze staken dus 1 miljoen Britse pond in delen van 50 uit in de fik. En dat is ook iets wat ik heb ontdekt tijdens een tentoonstelling in Kopenhagen. In een museum, het Nationaal Museum, over de waarde van geld. Heel interessant, ik mag geen reclame maken. Maar wel voor zometeen, Silhouette, Koos van Wijngaarden. En anders de late avond. En anders ga je goed geïnformeerd richting je weekend.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielen. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Stad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: even terug in 1968 samen met Dusty Springfield en Spooky.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 27 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Foodwatch vroeg gemeentes om in actie te komen. De column van Joost Kiewiet en het Delft Chamber Music Festival. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: The Dream Academy and Please, Please, Please Let Me Get What I Want. En daarvoor René Klein en Mr. Blue. Ons eerste onderwerp vanavond. Na de gemeenteraadsverkiezingen riep Foodwatch gemeentes op om lokaal initiatief te tonen en niet te wachten op landelijke wetgeving. Hoe dat verder ging, hoort Herman de Bruin van Frank Linter van Foodwatch.
1: Frank, welkom.
2: Dankjewel.
1: Hallo. Ja, de gemeentes wachten niet op Den Haag.
2: Nee, dat klopt. Ja, dat is een oproep van ons geweest. En kort na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij onze achterban gevraagd om de nieuwe gemeenteraden die geïnstalleerd gingen worden, gaan worden, om die allemaal een brief te sturen om ervoor te zorgen dat het voedselbeleid op lokaal niveau aangepast wordt ter verbetering. Hè? Want als we om ons heen kijken, dan zien we een stortvloed aan junkfood, aan reclames, aan fastfoodketens, snackbars bij scholen, noem het maar op. En er zijn natuurlijk heel veel plaatsen, steden, dorpen waar gemeentes in de startblokken staan om dat aanbod te verbeteren. Maar heel vaak wordt er toch wel gekeken van, ja, politiek Den Haag, help ons nou. We hebben aanpassingen van nationale wet en regelgeving nodig. Maar dat blijkt, dat hoeft helemaal niet zo. Er kan al ontzettend veel gebeuren op lokaal niveau.
1: Ja.
2: En daar geven nu heel veel gemeentes inmiddels steeds meer gehoor aan.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe pijn doet, want die reclames leveren ook geld op.
2: Ja, dat klopt. Ja, een beetje een schrijnend voorbeeld is de gemeente Utrecht. Daar is ook onderzoek naar gedaan door RTV Utrecht. En die hebben geconcludeerd dat bij de buitenreclames daar in de Domstad 1 op de 3 van die buitenreclames is voor ongezond voedsel, voor junkfood.
1: Mm-hmm.
2: En in woonwijken was dat zelfs 1 op de 2. Dus hebben ze lopen kijken. En de bushokjes geturfd, denk ik. Maar ja, zo'n gemeente, aan de ene kant zeggen ze ook wel, ja, we willen een gezondere generatie. We doen ons best. Maar ja, aan de andere kant, er komt natuurlijk via die reclamecontracten in de bushokjes en wellicht dan van de fastfoodketens en energy drinkmakers. Ja, daar komt natuurlijk ook veel geld binnen.
1: Ja, je hebt Utrecht, daar hebben ze een beeld van. Maar dat is in andere gemeentes niet veel anders, denk ik.
2: Nee, dat klopt. Nee, wat dat betreft is natuurlijk Utrecht is in dit geval dan nu net onderzocht en een beetje exemplarisch. Maar we zien het overal dat daar zo'n ontzettend groot aanbod is aan ongezonde voedingsmiddelen, snackbars, junkfood. Je ziet het overal om je heen. Het aanbod ongezond is veel groter en ook vaak relatief goedkoper dan het gezonde aanbod. En dat zie je ook in supermarkten. Zeker in de buurt van middelbare scholen, basisscholen. Ja, de scholieren en de jongeren die voor €2 heb je inderdaad een aantal gevulde koeken en 2 blikjes energy drinks in de aanbieding.
1: Ja.
2: Dus,
1: en ik las net dat de junkfood, of het snelle voedsel, dat de winkels daartoe, de restaurants daartoe, het aantal stijgt nog steeds.
2: Ja,
1: veel gemeenten.
2: Ja, dat klopt. Ja, en je ziet inderdaad wat dat betreft wat meer het traditionelere aanbod uit uit het straatbeeld verdwijnen. En dan ten faveur of in het voordeel van heel veel fastfood en junkfood. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook de grote internationale ketens, de franchiseketens, die diepe zakken hebben.
1: Dat is een
2: handel. Burger King's, Pizza Hutten en McDonald's van deze wereld. Ja,
1: Maar jullie willen nog meer. Jullie willen ook gratis groente en fruit voor de allerkleinste. Gezonde schoollunches voor elk kind. Doe maar.
2: Ja, zeker. Ja, nee, wat dat betreft, de ambities die zijn er. Maar die zijn ook absoluut nodig. Zeker ook als je kijkt op het gebied van hoe slecht het staat gesteld met cijfers voor overgewicht bij jonge kinderen. Obesitas ook bij jongeren. Dus deze maatregelen zijn absoluut nodig. En gelukkig dus ook dat op lokaal niveau kunnen gemeentes dat doen. Die hebben hun mogelijkheden, bijvoorbeeld via de omgevingswet, dus met het uitgeven van vergunningen, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook junkfood reclame kunnen ze ook al wel weren via de algemeen plaatselijke verordening.
1: En
2: er zijn ook al wel gemeentes die dat doen, hoor.
1: Ja. Dus die hoeven niet te wachten op Den Haag tot er een algemene landelijke aanmaatregel
2: Precies.
1: is.
2: Ja, exact. Ja.
1: Dat kan allemaal dus, ja. Maar zijn er tools voor om dat te bereiken?
2: Ja, zeker. Ja, en we kunnen echt zoveel mogelijk steun gebruiken. Want als Foodwatch zijn we een relatief kleine organisatie en we kunnen nooit alle, ik geloof dat er een kleine 9000 raadsleden zijn in Nederland.
1: Die gaan niet allemaal bezoeken.
2: Bezoeken, schrijven, bellen. Een voorbeeldbrief hebben we op onze website staan en die kunnen mensen kopiëren en downloaden en ook naar hun eigen gemeenteraad sturen of naar raadsleden. geleden. Ja. En dat kan altijd, want er zijn natuurlijk nog heel veel gemeentes, ja, daar zijn dan de nieuwe raden wel geïnstalleerd, maar het beleid wordt nog gesmeed. Dus een ijzer moet je smeden als het heet is.
1: Zo is dat, ja. Dus gewoon op die website kijken, die voorbeeldbrief even erbij pakken en dan naar je gemeente reageren.
2: Ja, heel fijn. En dan gaan we samen strijdbaar naar een gezondere voedselomgeving.
1: Nou, dan wens ik je sterkte in de strijd. Frank Lintler van de Stichting Foodwatch, dank voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

поля, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi.

0: Charles Advocaat, maar had in de jaren 80 behoorlijk wat hits, zoals deze Sotto le Stelle del Jazz. Paolo Conto was dat. En daarvoor Jane Birkin, je kent ze nog wel uit haar duetten samen met Serge Gainsbourg. Dit was Didouda. Zometeen de column van Joost Kiewiet. Maar eerst is hier Bobby Goldsboro en Watching Scotty Grow.
1: There he sits with a pen and a yellow pen. What a handsome lad, that's my boy. B-R-L-F-Q spells mom and dad.

0: Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewit.
1: Droogte is deze zomer zo'n beetje dagelijks in het nieuws. Samen met de zogenoemde natuurbranden en oorlog. En niet te vergeten emigratie. En het heeft bijna allemaal met elkaar te maken. Klimaatverandering is de oorzaak van veel van deze ellende, of jaagt op zijn minst deze problemen aan. Oorlog en klimaatverandering, wat heeft dat met elkaar te maken, zul je misschien denken. Dan moet je het boek De Klimaatgeneraal eens lezen. Tom Middendorp, voormalig commandant van de Nederlandse strijdkrachten, schreef het. Hij is als hoogste baas van ons leger overal op de wereld in oorlogsgebieden geweest. Hij analyseerde een reeks van deze conflicten. Zijn conclusie is dat klimaatverandering en de beschikbaarheid van water in heel veel gevallen de oorzaak is. En dat dus daarin ook de oplossing van een conflict gezocht moet worden. Wereldwijd zijn miljoenen mensen op drift. Gevlucht uit hun geboortestreek, die onleefbaar werd door klimaatverandering. Te heet en te droog, waardoor geen voedsel meer verbouwd kan worden. Verhongeren of vertrekken is dan de keuze. Delta's zijn kwetsbaar, overal op de wereld. In delta's waar rivieren en zeeën uitmonden wonen en werken overal grote concentraties mensen. Die gebieden zijn zonder uitzondering afhankelijk van rivierwater. Zoet water is nodig voor drinkwater, voedselproductie en tal van economische activiteiten. En die rivieren drogen op. IJs en dus ook smeltwater verdwijnen door hogere temperaturen. We zien dat al heel lang aankomen, maar echt serieus genomen is het niet. En wegkijken heeft niet geholpen en nu ondervinden we de gevolgen. In Hongarije is een kerncentrale stilgelegd. Te weinig water in de Donau om de centrale te koelen. Een groot probleem voor de stroomvoorziening in dat land. Ons land is ook een delta. Wij zijn ook rechtstreeks afhankelijk van de rivieren die bij ons in zee stromen. En die drogen ook op. De gletsjers boven strooms verdwijnen en dus houdt de voeding met smeltwater op. Het traditionele reisje langs de Rijn kan even niet. Scheepvaartroutes worden afgesloten. En waar nog wel gevaren wordt, kan minder vracht meegenomen worden. De vraag of het nog wel rendabel is, ligt al op tafel. Een groot deel van de Randstad is voor drinkwater afhankelijk van Maaswater. Hoe lang gaat dat nog goed? Het gaat dan niet alleen om de vraag of er genoeg is. De kwaliteit is ook belangrijk. Minder rivierafvoer betekent een hogere concentratie van vervuiling. En dan hebben we nog een probleem. Rivierafvoer zorgt er op een natuurlijke manier voor dat de zee buiten gehouden wordt. Het zoete rivierwater drukt het zoute zeewater naar buiten. De zeespiegel stijgt, ook door klimaatverandering. De rivierafvoer stagneert. De zee komt naar binnen. De verzilting neemt toe. Ook die verzilting is een groot probleem. Het is een bedreiging voor de huidige drinkwatervoorziening en de landbouw zoals we die nu kennen en ook andere bedrijven hebben zoet water nodig. Kortom, onze leefwijze zoals we die in Laag-Nederland kennen staat op het spel. Wat kun je dan doen? Gelaten afwachten is geen optie. We moeten zo snel mogelijk van de fossiele energie af. Iedere dag dat we daarmee doorgaan maakt de problemen groter. En we moeten aanpassen en instellen op wat ons te wachten staat. Dan komen de waterschappen in beeld. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de regionale watersystemen. Niet voor de rivieren, daar hebben we Rijkswaterstaat voor. En het zal duidelijk zijn dat ze geen kraan hebben om die open en dicht te draaien. De rivierafvoer is een gegeven. Dat is anders bij de regionale watersystemen. Het gaat dan om het water in de dorpen, de steden en de polders. Daar is wel sturing mogelijk. En daar zijn eind vorige eeuw ook afspraken over gemaakt. Die afspraken zijn erop gericht om de neerslag die er valt efficiënt te gebruiken. Er geldt een drietrapsstrategie. Eerst zoveel mogelijk regenwater vasthouden in het stelsel van sloten, kreken en boezems. En in een gezonde bodem kan ook veel water vastgehouden worden. Als dat niet meer lukt, dan moet je water gaan bergen. Dat betekent dat het waterschap bergingsgebieden moet maken waar overtollige neerslag tijdelijk opgeslagen kan worden. En pas in laatste instantie kun je overtollig water de rivier oppompen. Tenminste, als je die afgesproken strategie volgt. Het waterschap op de Zuid-Hollandse eilanden heeft dat nooit gedaan. De afgelopen decennia zijn op de eilanden regionale watersystemen gebouwd die volledig afhankelijk zijn van de grote rivieren. Snel aanvoeren als er te weinig water is en direct afvoeren bij veel neerslag. Dat betekent grote gemalen, geautomatiseerde stuwen en veel te weinig ruimte voor water. En afhankelijk van doorspoelen bij ernstige vervuiling. Een kan-niet-opbeleid dat ons gaat opbreken. Dat wordt steeds meer duidelijk nu de rivieren het laten afweten.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Bruce Springsteen was dat, een rainy night in Soho. Hij maakte het dit jaar. En daarvoor Twars, van een tijdje terug alweer met Wer bist du. Zometeen het Delft Chamber Music Festival. Naar Cliff Richard en Miss You Nights.
1: I've

0: Uit de jaren 70 hoorde je Cliff Richard en Miss You Nights. Ons volgende onderwerp. Na een jaar afwezigheid keert het Delft Chamber Music Festival terug naar Delft. 5 dagen kamermuziek van internationaal topniveau. Met Theater De Veste als nieuw festivalhart. Zakelijk leider Marissa Tempel is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Mevrouw Tempel, welkom.
2: Hallo, dank u wel.
1: Dat komt er weer aan, hè? Delft Chamber Music Festival en 2026. Want vorig jaar is het niet doorgegaan, hè?
2: Nee, klopt. Vorig jaar is er een jaartje overgeslagen. En met dubbele energie staan we nu te trappelen om dit jaar los te gaan. Ja.
1: Ja, wel in een andere locatie dan gebruikelijk.
2: Klopt. Dit jaar is Theater De Veste ons festival hart. De Prinshof is, zoals menig weten, in verbouwing.
1: Ja.
2: En wij zijn heel blij dat wij welkom zijn in Theater De Veste. En we gaan het echt helemaal omtoveren en ombouwen tot een prachtig festivalhart.
1: Oh, het wordt ook aangekleed, het theater? Want het is natuurlijk gewoon een theater.
2: Ja, dat klopt. Dus dat is inderdaad we gaan echt van die zaal een hele mooie zaal maken. Het thema is Butterflies dit jaar.
1: Oké, ja.
2: En er wordt echt een heel mooi podiumbeeld en toneelbeeld met projecties gemaakt. We gaan echt een heel prachtig beeld creëren waarin de muzici hun concerten gaan geven. En dat is iedere dag een ander beeld. Helemaal in het thema conform de Butterflies, met iedere dag een andere fase van de transformatie van de vlinder.
1: Oké, van pop tot vlinder zou je kunnen zeggen? Of gaat het zover niet terug?
2: Ja, zover gaat het ook.
1: Ja, precies. Ja, want jullie hebben daar dan het thema, maar je geeft ook aan dat het thema zich in die muziek bevindt, hè?
2: Het thema, ja. Nee, het thema, het programma is inderdaad aan de hand van dat thema samengesteld. Je krijgt echt van alle fasen van de vlinder. Dus van dag 1, waarin je inderdaad de pop, tot en met de laatste dag, waarin je echt de vrijheid van de vlinder die wegvliegt, terug hoort. Ja.
1: U hebt een nieuw team, een aangescherpte artistieke koers, ik citeer maar even, en een mix van vertrouwde en vernieuwende formats. Zo, dat is heel wat. Verwacht u ook jongeren?
2: Dat is een hele goede en relevante vraag. Ja, we zijn al 30 jaar een begrip in Delft. En nu na een jaar pauze zijn we terug. En na een pauzejaar gaan we echt met een nieuwe koers. Waarom zeker ook jongeren een aandacht krijgen van ons.
1: Mm-hmm.
2: En we willen echt een festival zijn voor iedereen. En dit is een uitdaging waar wij niet alleen voor staan, maar meerdere festivals en culturele instellingen. Dus dat gaat niet vanzelf. Maar wij beginnen dit jaar met een aantal onderdelen zoals echte familieconcerten.
1: Ja.
2: Die vinden plaats op zaterdag. En daar hebben we echt voor alle leeftijden. Dus van 5 tot 10. Maar er vinden ook babyconcerten plaats en peuterconcerten.
1: Okay. Ja, ja. Maar dat zijn dus dingen die normaal niet zijn. Ja, ik weet nog van het gratis concert op de markt altijd.
2: Ja, klopt.
1: Is dat nu weer?
2: Dat hebben wij met heel veel pijn in ons hart moeten besluiten om dat marktconcert niet meer door te laten gaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat heeft hoofdzakelijk toch wel een productiële en kostentechnisch aspect. Dat is een geweldig evenement altijd geweest. Maar met echt de prijzen die echt de afgelopen jaren explosief zijn gestegen om zo'n event mogelijk te maken, hebben wij de keuze moeten maken om dit niet meer door te laten gaan, maar op andere programmering gaan richten.
1: Mm-hmm.
2: En we openen dit jaar met een stadsopening, met een wandelroute door de stad.
1: Okay.
2: Vanaf de Grote Markt, waar 12 trombonisten gaan spelen, wandelen we samen. Kan iedereen aanhaken wanneer die maar wil. In 2,5 uur wandelen we naar De Veste. En dan hebben we allemaal tussenstops waar muziek wordt gespeeld, waaronder ook een gratis toegankelijk concert in Open van Alexandra Kaptein. Echt een aanstormend jong talent, pianiste, die je nu nog in Open kan zien, maar over een paar jaar staat ze echt op de grote festivalpodia. En dan eindigen we in De Veste, waar echt letterlijk de deuren worden geopend voor de stad, onder muzikale begeleiding van ook ons, van verschillende muzici van ons Jong Talentenprogramma.
1: Mm-hmm.
2: En daar openen we het festival ook samen met Matthijs Schouten, filosoof en ecoloog, die echt ook het thema gaat inleiden.
1: Ja, dus er is meer dan muziek, want ook de begrijpelijkheid van de muziek die komt naar voren blijkbaar.
2: Klopt.
1: Ja.
2: We gaan echt de kamermuziek, dat vind ik tenminste heel leuk. Ik ben zelf de zakelijk leider, ik ben geen muzikus. Maar dat gaan we echt levend maken. Dus aan de hand van het thema, dus aan de hand bijvoorbeeld van inderdaad ook de Vlinderstichting wordt uitgenodigd.
1: Okay.
2: Die kwam langs om ook echt het verhaal van de vlinder te vertellen. En dat wordt dan Dat geeft echt nog een verrijkende ervaring aan het luisteren naar de muziek. In combinatie met dus het mooie podiumbeeld en de projecties in de vesten.
1: En dat allemaal in 5 dagen in Delft. Want het festival duurt 5 dagen.
2: Tot en met 13 september, 5 dagen in Delft. Ja.
1: Ik dank u wel voor het gesprek. Marissa Tempel, zakenleider van het Delft Chamber Music Festival. En heel veel plezier ook tijdens het festival.

We aten even banana pancakes samen met Jack Johnson. En daarvoor hoorde je de Cranberries. And never grow old. Goeie raad, overigens. En dat was de late avond van donderdag 27 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Savage Rose blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Jouw radio. Rechtsstand FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweken van de universiteiten en de hogescholen. De inspectie ziet dat vooral jongvolwassenen hun rimpels willen verminderen of vollere lippen willen. Er zijn steeds meer behandelaars die goedkope botox- en fillerbehandelingen aanbieden, en daar zijn volgens de inspectie vaak medische risico's aan verbonden. Na de Merwedebrug bij Gorinchem gaan nu ook de bruggen bij de Houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen op slot voor zwaar vrachtverkeer. Net als de Merwedebrug zijn ook de bruggen bij Lelystad en Enkhuizen niet meer sterk genoeg voor zware vrachtwagens. De transportsector baalt ervan dat er nu weer bruggen worden afgesloten voor zwaar verkeer. Vrachtwagens tussen Flevoland en Noord-Holland moeten nu omrijden via Amsterdam. De Rembrandt-expositie in het Historisch Museum Den Briel heeft deze maand tot nu toe ruim 2000 bezoekers getrokken. En dat is een record voor het museum in Brielle. In juli kwamen er ook al 1700 bezoekers kijken naar de etsen van Rembrandt die daar nu te zien zijn. De Rembrandt-expositie duurt nog tot en met zondag. En dan het weer. Er komen buien aan vanuit het zuiden. Kunnen felle buien zijn, mogelijk met onweer. En morgen vallen er ook buien, vooral in de middag. En het wordt morgen bij een stevige zuidwestenwind 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 FM.

0: jouw radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Feyenoord moet het in de competitiefase van de Champions League opnemen tegen de kampioenen van Spanje, Italië en Portugal, namelijk FC Barcelona, Inter Milaan en FC Porto, en ook tegen Real Betis, Red Bull Leipzig, Como, Galatasaray en FK Viking. Dat is bekend geworden in Monaco tijdens de loting voor de Champions League. De speeldata worden de komende dagen bekendgemaakt. In Capelle aan de IJssel is alweer de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Een week geleden, en ook in juli, werd het insect al gevonden in de wijk Paradijssel. In die wijk is al een tijdje een bestrijdingsactie aan de gang. Tijgermuggen kunnen namelijk tropische ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts en ook Zika. En die ziekte is vooral gevaarlijk voor ongeboren baby's. De inspectie gezondheidszorg waarschuwt voor goedkope botox- en fillerbehandelingen. De waarschuwing komt vlak voor de introductieweek.